en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd op de hoogte met Den Haag FM. Altijd op de hoogte met Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten 2 bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog 2 seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Let's go.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Drive Safe, Mylon Smit en Nylon Horan hierin.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Yes, goedemorgen. Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is vrijdag, yes! Het weekend kan bijna echt officieel beginnen. Heerlijk. Echt wel toch wel even het moment van de week waar je dan heel de week naar uitkijkt. Want vanaf maandag denk je, ja joh, eventjes die werkdagen doorkomen. Maar eerlijk is eerlijk. Twee keer knipperen met je ogen en het is alweer vrijdag. Nou, vandaag vind ik het toch wel een hele bijzondere, mooie dag. En dat komt eigenlijk door iets persoonlijks. Want het is omdat mijn zus vandaag jarig is. En we hebben eigenlijk altijd de traditie met elkaar van, joh, is het jouw verjaardag? Dan willen wij de eerste zijn die jou 's avonds feliciteert. Nou, jij kan je denk ik wel voorstellen dat ik 's avonds om 12 uur al lang ergens in dromenland ben, omdat ik vroeg moet opstaan. Dus gisteren was ik bij mijn zus, ik zeg tegen haar, joh, vanavond om 12 uur, ja, lieve schat, ik ga dat niet redden. Zij zegt, nee joh, ik slaap dan ook, als helemaal geen probleem. Maar nu is het dus ochtends, hè, het is nu 13 minuten over 7 en ik heb haar nog niet gefeliciteerd. Dus ik wil dat vandaag met jullie allemaal gewoon gaan doen. Ik denk hartstikke leuk en gezellig. Ik ga het gewoon straks via de radio doen. Ik ga haar zo meteen even een appje sturen en misschien bel ik haar wel even in. Nou, in ieder geval zijn heel veel mensen jarigen om mij heen. Ik ken blijkbaar heel veel mensen met het sterrenbeeld leeuw. Want dit is volgens mij het randje waarvan je nog een leeuw bent. Maar in ieder geval, ik ga dus vandaag haar verjaardag vieren. En ik ben heel erg benieuwd hoe jouw weekend eruit gaat zien. De lijnen staan natuurlijk weer heel de uitzending open. Je mag een app sturen 070-307-8899.

Laten we gaan naar No Haagse muziek. Yours in de ochtendshow met Sanji. Zometeen hoor je Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Maar eerst heb ik voor jullie Holy Water van Marshmello en Jelly Roll.

0: Every teardrop is a waterfall. Coldplay.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De fietspaden worden binnenkort weer een stuk drukker als de scholen beginnen. En extra opletten kan geen kwaad. Uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het aantal fietsongevallen in Den Haag flink is gestegen. In 2025 waren er 512 fietsongevallen meer dan in 2019. De gevaarlijkste plek in de stad was vorig jaar de rotonde bij de Soetsdijkse Kade, Schaarsbergse Straat en Zuiderparklaan, waar 33 fietsongevallen werden geregistreerd. Opnieuw zijn er achtergelaten kittens gevonden in Den Haag. Voorbijgangers ontdekten 4 jonge kittens in de bosjes van bij de Uithof en schakelden de dierenambulance in. Gelukkig bleken de dieren, die ongeveer 10 weken oud zijn, gezond. Ze zijn opgevangen en gaan uiteindelijk naar het Haags Dierencentrum, waar ze kunnen wachten op een nieuw thuis. En hou rekening met werkzaamheden rond het Smitwater. Eind deze maand begint de eerste fase van een grote rioolvervanging. De werkzaamheden worden in 7 fases uitgevoerd en duren naar verwachting tot 2027. En dan het weer. Het blijft wisselvallig. We krijgen af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien. In de ochtend kan er zelfs nog een klap onweer bij zitten. Met een noordwestenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Een paraplu is vandaag dus zeker geen overbodige luxe.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarvoor de Die Die van Shakira en Burna Boy. En jij luistert momenteel, naar de ochtendshow met Sandy. Ik moet er zelf even over nadenken. Want ik zag dan dat ik hier technisch een klein misverstandje had. Omdat het lekker allemaal live is. Maar maakt het allemaal weer hartstikke leuk. Want het is tijd voor...
1: Sandy's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2003. En je moet je even voorstellen, 2003, je bent nog lekker jong, je gaat naar de middelbare school. Of misschien ga je net richting de middelbare school. Je hebt vlindertjes in je buik, je bent voor de eerste keer verliefd. En die eerste keer verliefd zijn, dat maakt eigenlijk niet uit of dat nou is op de middelbare school. Of al als je aan het studeren bent, of misschien pas later in je leven. Het kan natuurlijk op alle momenten zijn, maar die eerste keer. Je weet niet wat je met jezelf aan moet. Je wordt helemaal gek in je hoofd. Je herkent jezelf eigenlijk ook niet meer. Je denkt, waar komt dit gedrag precies vandaan? Ja, ik weet het niet. Je voelt je eigenlijk wel een beetje crazy in love. En dat is ook de classic of the day. Het nummer Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. En het is best wel tof om te weten. Want dit was de eerste solo single van Beyoncé. Nadat ze Destiny Child, als een groep waar ze in zat, eigenlijk wat had verlaten. En kon laten zien van, hé, ik kan dit ook alleen. Ja, en dan natuurlijk niet helemaal alleen. Want het was wel een featuring met Jay-Z. En dat is trouwens haar huidige partner. Ze hebben samen ook kinderen gekregen. Ze zijn nog steeds... wat mij betreft wel crazy in love. Er komt over het algemeen niet heel veel over hun relatie in het nieuws. Een paar jaar terug kwam er wel wat spicy's naar boven. Nou, toen was er een soort verhaal dat Jay-Z zou vreemd zijn gegaan. En dat de zus van Beyoncé uiteindelijk Jay-Z ging aanvallen. Maar toen kwam er uiteindelijk ook een album uit van Beyoncé. Dus of het nou allemaal echt zo was... of dat het een beetje een publiciteitsstunt was... ja, dat blijft natuurlijk gewoon een beetje een razel. Maar één ding weet ik wel. Dit is een heerlijke track. We gaan terug naar 2003. Dit is Sandy's Classic of the Day. Crazy in Love, Beyoncé.

Powerless, Nelly Furtado hier in de ochtendshow met Sanji. En we gaan natuurlijk richting het weekend. Ik heb er onwijs veel zin in. En ik ben natuurlijk zoals iedere vrijdag weer helemaal benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Dat mag je me laten weten. Je mag een app sturen naar 070-307-8899. De lijnen die staan open. En de eerste berichten die komen al binnen. En de allerleukste berichten ga ik zo meteen natuurlijk voorlezen. Maar eerst hebben we zo meteen het nieuws van 8 uur. Maar voordat we naar het nieuws gaan, hebben we On Top of the World.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Breakup in Reverse, Teddy Swims.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is vrijdag 21 augustus en het is een paar minuten over acht. Het is buiten onwijs hard aan het gieten. En eerlijk is eerlijk, de regen voor de natuur is natuurlijk hartstikke fijn. Alleen zit er ook wel weer een beetje een soort nuance in. Want wat blijkt nou, als alles in één keer naar beneden stort, dan kan het zo zijn dat de natuur het dan niet goed kan verwerken. Dat dan de bodem en de aarde moeite heeft met dan al die regen in één keer opnemen. Nou, met alle gevolgen van dien. Dus ja, we zijn natuurlijk wel hartstikke blij met de regen. Maar in een ideale wereld zou het zo zijn dat dan heel de dag door een beetje aan het miezeren is. En dat zou dus voor de natuur weer fijn zijn. Ja, het is allemaal weer, overigens is weer een oogje aan. Het is niet dat je nu denkt van, oh ja nee, in één keer stort die regen en dan zijn we weer helemaal goed. Nee, want het schijnt dus echt dat er per vierkante meter onwijs veel water nodig is om weer te herstellen van die onwijs warme dagen en warme zomer die we hebben gehad. Nou, ik ga voor jullie even uitzoeken hoeveel dat precies is. Daar kom ik later dus over terug. Wat jij wel alvast in de tussentijd kan doen, is mij een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Want het weekend staat voor de boeg. En ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal weer gaat beleven.

0: Iedere week zet ik weer een andere Haagse artiest in de Haagse spotlight. En deze week is niemand minder dan Benito dat. Allereerst goedemorgen.
1: Goedemorgen, what's up?
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik ga je eerst nog lekker mooi aankondigen. Want ja, wanneer iets verandert, ik doe het omdat het kan. Ik doe het omdat het moet. Mm-hmm. Ja, daar heb jij dus wat muziek over gemaakt.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, want volgens jou dus, hè, een heel persoonlijk fout zit achter, in jouw nieuwe single Omdat Het Moet. Ja. Klinkt vrolijk, zomers, lekker. Maar toch denk ik wel, hey, wacht even, Omdat Het Moet. En jij had eerder ook een track uitgebracht Omdat Het Kan.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, hoe zit het?
1: Nou ja, ik...
0: Maar toch denk ik wel, hey, wacht even, Omdat Het Moet. En jij had eerder ook een track uitgebracht Omdat Het Kan.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, hoe zit het?
1: Nou ja, ik heb Omdat Het Kan gemaakt.

0: spirit die ik een beetje in dat nummer wilde stoppen. Ik had net de autobiografie van Mac Miller uitgelezen en dat had me zo geraakt. Ik dacht van, ik wilde gewoon iets maken. En dat heb ik toen gedaan. En het voelde dat ik alsof ik het gewoon deed omdat het kon.
1: Ja, ik wou net zeggen, het klinkt hoe je dit vertelt. Ja, gewoon omdat het kan.
0: Maar met de tijd, zeg maar, en ja, weet niet hoeveel dit voor me betekent en hoe lang ik dit en hoe graag ik dit wil. Zeg maar, gewoon, weet je, van artiest zijn mijn beroep maken. En de dingen waar ik tegenaan liep. Ook mensen die zeiden bijvoorbeeld tegen van, ja, je moet dit niet, je moet niet zoveel druk op jezelf leggen, dit, dat, ze zo. Op een gegeven moment had ik zoiets van, man, I'm a grown fucking person. Als ik deze druk op mezelf wil leggen, dan ga ik dat doen. Like mijn moeder, weet je? Want I care about this shit. I don't care about nothing else. Zeg maar, except for bonsaiboompjes. Ik heb een nieuwe hobby.
1: Oh.
0: That's the only fucking shit that calms me down. Is heel nice. Sending the little plants and shit.
1: Ja, wat goed. Wat goed.
0: Maar voor de rest, deze shit doe ik omdat het moet. Niet omdat ik een soort regel heb opgeschreven, maar omdat het van mijn ziel. Like, ik kan niet iets anders doen, weet je?
1: Ja, en
0: dat is waarom het zo heet.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen, want van buitenaf hoor je altijd, ga misschien voor zekerheid. Kies iets wat toekomstperspectief biedt, wat heel veel mensen dan in de grote zin benoemen. Dat hoor je altijd met creatieve beroepen, helaas wel. Mm. Heb je zelf ook wel eens een periode gehad dat je dacht, of dat die gedachten toch weer werden ingefluisterd. Je dacht van, maar hebben die mensen gelijk?
0: Dat is gewoon een beetje, I guess dat gewoon,
1: hier moet je over nadenken, zie ik.
0: Het is meer de vraag van, heb ik die gedachten? Voor mij is het meer van, krijg ik überhaupt te maken met de angst dat het niet gaat lukken? Want dan komen die gedachten eigenlijk alleen maar. En dat is, every fucking day. I worry about that shit almost every day. En als ik er een dag niet aan heb gedacht, dan, I also wouldn't notice, want dan valt het niet echt op. Omdat ik dan blijkbaar te druk bezig ben met het proberen laten lukken.
1: Ja.
0: Which is what I like feeling like the most, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar continu. Maar ik heb ook gewoon best wel recentelijk een beetje de beslissing gemaakt om, om gewoon echt scheid eraan te hebben en niet meer mijn gedrag te laten leiden door angst.
1: Juist.
0: Want waar ik voorheen dan handelde en praatte alsof ik het gewoon deed omdat het kon. Dat was het, I guess, ook wel. Want ik werkte gewoon 4 dagen, 5 dagen in de week. Ik was bezig met, ik moet meer werken. Dan kan ik meer geld verdienen. Meanwhile, je werkt in de keuken. Dus ik weet niet wat je denkt gaan sparen of zo. Dat je een fucking Porsche gaat halen als je 30 bent. Terwijl je in de fucking keuken werkt. Gaat niet gebeuren.
1: Nee, maar ik snap wel die mindset.
0: En ik wil op vakantie en mijn vrienden dingen kopen, bla bla bla. En nu heb ik zoiets van, man, I don't care about jack fucking shit. I just want this to work. Ik werk zo min mogelijk als ik kan. Ik heb mazzel, shout-out naar mijn huurbaas, dat ik best lage vaste lasten heb. Dus ik werk als ZZP-kok in de keuken. Dus ik kom gewoon rond, min of meer, met 2 dagen werken.
1: Ja.
0: En de rest van de tijd ben ik bezig met fucking muziek shit. Of ben ik bezig met proberen bezig te blijven met die muziek shit. Ondanks het feit dat ik geen spanningsboog heb.
1: Ja, dus daarna ben je gewoon eigenlijk alleen maar lekker bezig met eigenlijk je creatieve brein. Je creativiteit te uiten. En
0: die boompjes.
1: Ja, en je boompjes natuurlijk. Ja, ik wil wel eigenlijk een foto zien van die boompjes. Ik ben hartstikke benieuwd.
0: I got hella pictures of plants.
1: Ja, ik wou zeggen, als het zo'n groot hobby is, dan verwacht ik dat op zijn minst je achtergrond zo'n boompje is. Nee, maar met creativiteit is het altijd, je gaat natuurlijk je eigen visie erin neerleggen. Maar het is ook natuurlijk afhankelijk van wat vinden anderen er weer van. En ik zag laatst iets voorbij komen. Dat bijvoorbeeld Picasso echt dat bijna 90% of meer zelfs van zijn werken het niet heeft gehaald. Maar dat een paar procent zo uitblinkte.
0: Ja.
1: Of blonk.
0: Blonk,
1: ja. Dat het echt was van, oh wauw. En nu is het de grote naam. Dus dat is denk ik ook met het maken van muziek. Heb jij zelfs iets dat je denkt van, met dit nummer heb ik wel echt grote stappen gemaakt. Met een bepaald nummer. Ik weet niet.
0: Sowieso. Kijk, de grootste progressie die ik muzikaal heb gemaakt, ik denk dat mensen die gaan er binnenkort wel al wat van zien. Want we zijn nu natuurlijk bezig met de aanloop naar een EP. Ik heb een EP gemaakt met Moxie Mappy. Shout-out Moxie Mappy. Van 6 nummers. Eigenlijk zouden het er 4 of 5 gaan worden. En we besloten echt heel kort geleden, het is toch wat na

0: Hij is er wat in de woorden van Frank van der Steen van de Boeja Boutique. Het is net wat chiquer als het 6 nummers zijn. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Meppie, Casper ook. Dus dat zijn we gaan doen. En ik werk al met hem samen. Hij heeft ook mijn hele vorige album gemixt en gemasterd. En me geholpen met gewoon productionele fine-tuning en zo. Dus ik werk al langer met hem samen. En hij is natuurlijk gewoon een producer slash artiest van... in principe een nationaal erkend niveau. Dus het is voor mij ontzettend leerzaam om met hem te werken. Ik heb heel veel geleerd ook in de afgelopen periode. I guess dat je al wel wat kan horen van die progressie. Want Omdat het moet is het eerste nummer dat ik grotendeels zelf heb geproduceerd. Ik heb de gitaar gespeeld, ik heb de drums uitgekozen. En we hebben samen de groove van de bas zeg maar, gemaakt, maar die heeft Casper ingespeeld. En in die gitaar, zeg maar, van dat... Van dat likje tot de rhythm, daar heb ik gewoon... 70, 80 uur voor geoefend of zo. Omdat Ik het gewoon nog niet zo kon spelen als ik het wilde. Ik had die akkoordprogressie bedacht en ik speelde het. En toen was er elke keer gewoon één klein dingetje.
1: Dat je dacht, nee.
0: Nee, dit moet... ik heb gewoon gespeeld tot ik, weet ik veel, 6-7 keer na een uur of 5 spelen... mijn arm niet echt meer kon bewegen verder dan dit. Het was een soort tak geworden. maar het heeft me wel echt veel geleerd over gewoon de gitaartechniek of zo. Ik heb door dat te oefenen ook geleerd hoe ik sneller, beter kan worden in gitaar. En dat is gewoon door dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet fijn vind. Dat is... anything heel langzaam.
1: Ja.
0: Dan zie en hoor je de fouten die je maakt goed. En dan kan je veel beter oefenen op perfectie. In plaats van, weet je wel?
1: Ja, dan kan je daarop richten.
0: Ik denk dat je dat op dit nummer eigenlijk al kan horen. Maar als je dat niet weet, dan niet. Alles wat er na dit nummer komt, gaat eigenlijk wel een beetje radicaal anders klinken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. Van die EP tot en met Mappy tot het volgende album waar we al mee bezig zijn. Met Filosofische Stilte maak ik dat. Luc, shout-out Luc.
1: Ja, ik ben hartstikke benieuwd natuurlijk daarnaar. We gaan zo meteen ook naar het nummer omdat het moet luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, waar kunnen mensen jou vinden? En staat er aankomende week of aankomende maand nog iets op jouw agenda?
0: Jazeker. Ik speel de aankomende maand volgens mij 3 shows. 29e bij Shift All Repeat. Musicon, dan speel
1: leuk.
0: Ik op. Ja, zeker. Echt nice. Cultuurnacht is 5 september, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan speel ik op het Spui een showtje. En de 14e is er Prinsjesnacht. Volgens mij is die nog niet bevestigd. Maar ik ga ervan uit dat die ook bevestigd wordt. Dus dan spelen we shows.
1: En, lekker.
0: Er komen natuurlijk dus ook in oktober, en ik weet nog niet, de precieze datum die verklap ik nog niet, maar in oktober komt die EP uit. En we hebben 3 singles, de eerste is net geweest, dus er komen er nog 2.
1: Ja, genoeg reden om deze man te gaan volgen. Je kan hem gewoon overal vinden onder Benito, heel simpel, B-E-N-I-T-O.
0: Instagram, it's Benito for real, it's Benito for real.
1: Precies. Hey, ik heb hier altijd de afspraak, ik start het nummer in en jij komt er gewoon lekker de track aan.
0: Let's do it. Oh, ik moet gewoon... Sorry.
1: Ja, mag het aankondigen.
0: This is Benito, not getting how radio works. Dit is Omdat het moet, door Benito en Moxie Mappy. Veel plezier.

Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Love Again, Johanna Lindsay. Dit is gewoon een Haagse dame, pas 17 jaar oud. Netjes hoor.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De fietspaden worden binnenkort weer een stuk drukker als de scholen beginnen. En extra opletten kan geen kwaad. Uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het aantal fietsongevallen in Den Haag flink is gestegen. In 2025 waren er 512 fietsongevallen meer dan in 2019. De gevaarlijkste plek in de stad was vorig jaar de rotonde bij de Soestdijkse Kade, Schaarsbergse Straat en Zuiderparklaan, waar 33 fietsongevallen werden geregistreerd. Opnieuw zijn er achtergelaten kittens gevonden in Den Haag. Voorbijgangers ontdekten 4 jonge kittens in de bosjes bij de Uithof en schakelden de dierenambulance in. Gelukkig bleken de dieren die ongeveer 10 weken oud zijn, gezond. Ze zijn opgevangen en gaan uiteindelijk naar het Haags Dierencentrum, waar ze kunnen wachten op een nieuw thuis. En hou rekening met werkzaamheden rond het Smitswater. Eind deze maand begint de eerste fase van een grote rioolvervanging. De werkzaamheden worden in 7 fases uitgevoerd en kunnen duren naar verwachting tot 2027. En dan het weer. Het blijft wisselvallig. We krijgen af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien. In de ochtend kan daar zelfs een klap onweer bij zitten. Met een noordwestenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Magnetic van Bausa. Ja, ik vind het een heerlijke zomertune. Ja, de zomer is dus echt bijna helemaal voorbij. Qua weer dan, hè. Ik weet echt niet wat de zomertijd is precies. Ik kijk even... Nee. Ik kijk even opzij naar de redactie. Want misschien weten we hier van... Goh, wanneer begint nou officieel de herfst? Maar dat weten we ook even niet. Nou, wat ik wel weet is dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: Ja, en deze week heb ik een plaat genomineerd voor jongens. Ja. Want deze week kiezen we voor een nummer dat je waarschijnlijk de afgelopen maanden overal wel voorbij hebt horen komen. Was het niet op de radio, dan is het zeker wel geweest wanneer je gewoon door de supermarkt liep als achtergrondmuziek. En ik heb het over Kehlani met het nummer Folded. Dit nummer bracht ze in 2025 uit en dat is een van haar allergrootste hits ooit geweest. Het is echt een heerlijke R&B-track waarin ze zingt over een liefde die voorbij is, maar stiekem staat die deur nog op een kiertje. Ben je toch nog even aan het kijken van, ja, zit er nog wat? Zijn we nou echt klaar met elkaar? Of gaan we nog even door? Ja, dat is natuurlijk altijd wel even een situatie, want soms heb je natuurlijk ook van die relaties dat je denkt van, oeh, dit lijkt een beetje op een knipperlichtrelatie. Of hebben we die spanning nodig van uit aan? Nou, Kehlani wist er in ieder geval een heel leuk nummer van te maken. Dit is de plaat van de week. Fold it.

My body isn't ready. Somber. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En de lijnen staan vandaag helemaal open. Dat betekent dat je mij een bericht kan sturen. Je mag me namelijk een WhatsApp sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Het is namelijk vrijdag. Nou, het weekend gaat gewoon echt bijna van start. Voor mij over, even kijken, precies te zijn, 72 minuten. Maar misschien voor jou duurt het nog net eventjes iets langer. Maar om al een beetje helemaal in de goede stemming te komen, in de goede vibe te komen, ben ik heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend dus gaat doen. En dan mag je mij dus een berichtje voor sturen. En de eerste berichtjes zijn al binnengekomen. En ik ga even voorlezen wat deze luisteraar gaat doen. Want dat vind ik natuurlijk altijd gewoon hartstikke leuk om te horen. En deze luisteraar zegt het volgende. Ik ga dit weekend 2 keer naar de bioscoop. Vanavond naar de nieuwe Insidious, een horrorfilm. En morgenmiddag naar Rijnsburg fietsen om naar voetbal te kijken. Van Rijnburgse boys tegen Jong Sparta. En zondag lekker chillen. Wauw, nou, zo te lezen eigenlijk heeft deze luisteraar een onwijs leuk, lekker weekend. 2 keer naar de bioscoop in 1 weekend, jeetje. Dan moet je er wel zin in hebben. Dan denk ik ook bijna dat jij zo iemand bent die een abonnement heeft op de bioscoop. Dat vraag ik me dan af. En je gaat dus in ieder geval 1 keer naar een horrorfilm. En ik ben heel erg benieuwd, wat is die andere film dan? Ga je dan nog een keer naar een horrorfilm? Of ga je dan misschien naar comedy of actie? Nou, ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Het klinkt als een lekker vol programma. En ik hoop morgen dat als jij naar Rijnsburg gaat fietsen, nou, dat is denk ik ongeveer een klein half uurtje hier vanuit Den Haag, dat je in ieder geval droog overkomt. En zo niet, doe lekker gewoon een paraplu op de fiets is niet handig. Maar een regenpak zou ik je adviseren. Nou, heb jij nou zoiets van, ja, Sen, ik ga dit weekend iets veel leukers doen of iets heel anders doen? Laat het dan weten. 070-307-8899.

Talk to You, Another featuring 54 Ultra. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker nummer voor je klaarstaan. Dat is het nummer van Met Je Jor. En Hannah May, wat wil je van mij? En in de tussentijd, als wij naar het nieuws zijn en naar het nummer aan het luisteren zijn, kan je mij een app sturen. 070-307-8899. Want ik ben altijd onwijs benieuwd naar al jullie weekendplannen. Ik wou zeggen vakantieplannen. Ja, het weekend voelt voor mij altijd een beetje als een mini-vakantie. Ik ga je zo meteen ook vertellen hoe die van mij eruit gaat zien.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer, enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: ochtendshow met Angie.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 21 augustus. Het weekend staat op ons te wachten. En ik heb jou gevraagd, wat ga jij dit weekend doen? Dat mag je me laten weten door een bericht te sturen naar 070-307-8899. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij helemaal nog geen weekendplannen hebt. Nou, niet getreurd, want zometeen zit mijn collega Amber hier zo bij mij in de studio. En gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat je allemaal hier zo in onze stad aankomend weekend kan gaan beleven. En ja, heel eerlijk, ik heb deze hele week al wat dingetjes voorbij horen komen, maar ja, dat gaat toch wel een beetje weer als een spinnenweb door mijn hoofd heen. Dus ik ben benieuwd of zij mij weer helemaal op de hoogte kan brengen van alle dingen. En dat ik weer helemaal weet van, oh ja, dit was er te beleven dit weekend. Maar eerst heb ik lekkere muziek voor jou klaarstaan. We gaan zo meteen luisteren naar JM Fuego, een Haagse artiest. Maar voordat hij langskomt, heb ik hier voor jullie Bruno Mars.

0: geen plannen heb, niet getreurd. Want bij mij in de show is aangeschoven niemand minder dan Amber. En zij gaat ons helemaal helpen met alle uittips. Goedemorgen, Amber.
1: Ja, hi.
0: Hi.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
1: Ik heb natuurlijk de agenda voor dit weekend. En de eerste op de lijst is de Jalan Jalan Festival. Dat is, dan vieren ze de Indonesische cultuur. En ja, dat is op vrijdag 21 en zondag 23 augustus. En ja, je stond eigenlijk een beetje terug in de tijd. Maar ze gaan ook kijken naar ja, het postkoloniale gedachtegoed. En ja, dat is dat. En,
0: ja, dat klinkt hartstikke leuk. Dus in ieder geval, vandaag kan je daar al dus naartoe.
1: Ja.
0: Ja, en dan neem ze even een dag rust en dan de zondag weer.
1: Ja, ja, ja. Ja. En voor de rest hebben we ook natuurlijk, misschien heb je het wel gezien, want er liggen overal flyers van. Maar het Nouveau-festijn is ook weer in de stad. En door heel de stad zijn allemaal verschillende dingen. En ja, dus eigenlijk moet je dan even bij ons op de site kijken van wat het allemaal is. Want ik zag wel 10 dingen. Ja. Rondleidingen, van alles. En dat gaat eigenlijk een beetje over ja, die Art Nouveau-stijl. Een beetje van die kunstenaar van Muka. Ja, ik weet niet of je dat kent, maar... Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje... En ook heel erg leuk is al onze Jessica, die nu op vakantie is, een beetje jaloers op zijn. Het Bluegrass Festival, genaamd... Oh, moet ik het goed zeggen? Wild Rooster op de Grote Markt. Dat is ook vrijdag en zaterdag is dat. En dan krijg je eigenlijk gewoon allemaal van die Amerikaanse cultuurachtige muziek te horen.
0: Ja, superleuk.
1: En, ja, en misschien zien we ook wel de Lonesome Malones, want die zijn bij ons eens een keer in de studio geweest. Dus dat is eigenlijk een beetje onze eigen bluegrass band.
0: Ja.
1: Dus ja, en voor nog meer tips kun je bij ons op de website kijken. Want daar staat een heel mooi artikel met allemaal nog extra dingetjes.
0: Ja, super makkelijk. Dus dat kan via de website. Dat kan natuurlijk ook gewoon via de app. Dan heb je ons altijd, hupsakee, in je broekzak zitten. En Amber, ik ben natuurlijk ook super benieuwd naar hoe gaat jouw weekend eruit zien?
1: Nou ja, die concerten en zo, dan moet het nog een beetje voor mij opstarten. Dat is meestal weer in september. Dus ik ga dit weekend gewoon heerlijk bordspellen spelen.
0: Wat leuk!
1: Ja, dus als mensen nog tip... Nou ja, die concerten en zo, dan moet het nog een beetje voor mij opstarten. Dat is meestal weer in september. Dus ik ga dit weekend gewoon heerlijk bordspellen spelen.
0: Wat leuk!
1: Ja, dus als mensen nog tips hebben van bordspellen, gooi ze...

0: Hoe mooi dit is, Meijendel. En daarvoor hoorde je Turn the Light Off. Je luistert nog steeds naar...
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: En het weekend komt eraan. Dat zijn wel echt de twee leukste dagen van de week. Wel de twee duurste. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jij gaat doen. Stuur me een appje 070-307-8899. En laat me weten hoe jouw weekend eruit ziet.

0: keep on writing.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Twee personen zijn vanochtend naar het ziekenhuis gebracht na een woningbrand op Scheveningen. Rond 7:45 brak de brand uit in een woning aan de Juriaan Kokstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee mensen hadden rook ingeademd en zijn voor controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het blussen was de tram en autoverkeer tijdelijk stilgezet. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De fietspaden worden binnenkort weer een stuk drukker als de scholen beginnen. En extra opletten kan geen kwaad. Uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van het Rijkswaterstaat blijkt dat er in Den Haag in 2025 512 fietsongevallen meer waren dan in 2019. De gevaarlijkste plek in de stad was vorig jaar de rotonde bij de Soestdijkse Kade, Schaarsbergse Straat en Zuiderparklaan, waar 33 fietsongevallen werden geregistreerd. Opnieuw zijn er achtergelaten kittens gevonden in Den Haag. Voorbijgangers ontdekten 4 jonge kittens in de bosjes bij de Uithof en schakelden de dierenambulance in. Gelukkig bleken de dieren, die ongeveer 10 weken oud zijn, gezond. Ze gaan naar het Haags Dierencentrum, waar ze uiteindelijk kunnen wachten op een nieuw thuis. En hou rekening met werkzaamheden rond het Smitswater. Eind deze maand begint de eerste fase van een grote rioolsvervanging. Er wordt uiteindelijk in meerdere straten gewerkt en het hele project duurt tot ongeveer 2027. En dan het weer. Het blijft wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien. Er kan zelfs een klap onweer tussen zitten. Met een noordwestenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ja, kortom, een paraplu, een zonnebril. Neem alles vandaag in ieder geval lekker met je mee.

0: Mercy van Duffy.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sanchi.
0: Mijn zus is vandaag jarig en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik wil haar sowieso een hele fijne verjaardag wensen. En ik zat een beetje na te denken, want ja, als je dan jarig bent, wat kan je dan allemaal? Want eerlijk is eerlijk, hè? We zeggen wel eens, ja, wie jarig is, trakteert. Maar moet jij eigenlijk wel betalen op je verjaardag? Ja, want ik heb een beetje een onderzoek gedaan. En blijkbaar kan je dus heel veel dingen gratis of met korting krijgen wanneer je jarig bent. En het kan eigenlijk al heel simpel beginnen. Je kan bijvoorbeeld gewoon in de stad bij verschillende zaken, ook wat grotere zaken, kan je bijvoorbeeld al een gratis gebakje krijgen. Nou, vaak, wat is er dan bijvoorbeeld voor nodig? Dat je dan bijvoorbeeld een klantenpas hebt. Of dat je met je ID kan aantonen dat het ook daadwerkelijk jouw verjaardag is. Wel zo leuk. Zo zijn er ook bijvoorbeeld een paar supermarktketens die zeggen ook van, joh, ben jij nou jarig? Neem je ID-kaart mee, laat het zien en dan krijg je misschien korting op gebak. Of je krijgt misschien iets lekkers ook wat je gratis mee kan nemen. Ik dacht, nou, dat is leuk. Dus dan heb je al een beetje die zoetigheid zo kunnen krijgen. Maar buiten dat dat kan, zijn er ook nog veel meer verjaardagacties. Dus heb je bijvoorbeeld restaurants die zeggen, joh, wanneer jij op jouw verjaardag met minimaal, zeg wat, 4 mensen komt eten, dan eet jij gratis. Of je hebt restaurants die zeggen, joh, als je minimaal dit bedrag wordt besteed door jouw gasten, dan eet jij gratis. Dus er is altijd wel ergens een plekje te vinden waarbij ze zeggen, joh, weet je, wij vieren jouw verjaardag met je mee. En ik ben heel erg benieuwd of jij misschien een plek kent in Den Haag die veel mensen nog niet kennen, maar die ook een speciale verjaardagsactie hebben. Die zeggen, joh, neem die kaart mee en dan krijg je wat. Laat me dan even weten. Dat kan naar 070-307-8899. En ik ben daar heel erg benieuwd naar. En ik heb ook nog even een vraag aan jou. Want als jouw zus, broer, neef, nicht jarig is, wat is dan echt een heel erg leuk cadeau? Ik heb het aan mijn zus gevraagd. Ik zeg, joh, jij bent jarig. Dus vroeg ik gisteren trouwens aan haar. Ik zeg, jij bent morgen jarig. Wat wil jij voor je verjaardag? En dan krijg ik een antwoord waar ik niks aan heb. Moet ik ook toegeven, wanneer iemand het aan mij vraagt, dan heb ik ook zoiets van, oh ja, een lastige vraag. Maar dan krijg je een antwoord van, ja, dat weet ik niet. Of ja, ik hoef niet echt wat. Nou, en dan is jouw reactie van, ja, maar het hoeft niet per se materiaal te zijn. Het kan ook misschien activiteit zijn. En dan merk je toch dat misschien iemand zich er niet fijn bij voelt om wat te vragen. Of dat iemand daar dan wat passiever in is en zegt, ja, nee, joh, het is allemaal prima, feliciteer me maar gewoon. Maar wat doe jij dan? Ben jij dan zo iemand die zegt, ja, jij wilt helemaal niks, jij krijgt ook niks? Of ben jij iemand die zegt, ja, jij wilt wel wat, maar jij weet niet wat. Of jij durft het misschien niet te vragen, ik ga zelf wat verzinnen. Of ben jij iemand die denkt, ja, weet je wat, als jij het niet weet, dan weet ik het ook niet. Hier is een cadeaukaart en zoek het maar uit. Laat het me weten, want ik heb tips nodig. Vandaag is de verjaardag van mijn zus en ik ben op zoek naar wat ik dus voor haar moet doen. We gaan luisteren naar lekkere muziek. Miles Smith met Stay.

Dinner Party. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met St. G hier zo op de Nagevem. En het is 10 voor 10. En dat betekent dat ik toch echt richting het einde van mijn programma loop. En ik zo meteen het weekend instap. Nou, zoals ik al eerder heb verteld, is vandaag dus mijn zus jarig en ga ik haar zometeen verrassen. Als ik klaar ben zometeen, de studio zit midden in de stad, nou dat is ideaal op dit moment. Dus als ik zometeen klaar ben om 10 uur, dan loop ik hier zo de centrale bibliotheek uit. Ga ik even de stad in, haal ik misschien een taartje op en dan ga ik haar verrassen. En dat durf ik nu gewoon live op de radio te zeggen, omdat ik weet, ik ken mijn zus, de beste meid, die slaapt nog. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. En ik wens jou natuurlijk ook echt een super fijn weekend. Ik heb jullie gevraagd om een appje te sturen met wat je dit weekend gaat doen. Ik heb voorbij zien komen dat mensen naar de bioscoop gaan. Mensen gaan de fiets pakken. Want dit weekend schijnt het dus niet te gaan regenen. Nou, ik hoop het voor je inderdaad. Want deze luisteraar die gaat bijvoorbeeld naar Rijnsburg fietsen. Ik heb voorbij horen komen dat mensen bordspelletjes gaan spelen dit weekend. Dus iedereen heeft volgens mij wel een leuk weekend voor de boeg. Heb jij nog geen plannen? Niet getreurd. Vergeet dan niet onze app te downloaden, Den Haag FM. Want dan blijf jij ten eerste op de hoogte van alles wat in jouw stad speelt. Ten tweede kan je ook gewoon lekker live meekijken in de studio via de app. En kan je overal waar je maar wilt ook luisteren naar Den Haag FM. Nou, voor nu dus allemaal een heel fijn weekend. Jullie gaan zo meteen luisteren naar Haags Bakkie met Chicky Traxel. En ik ben er maandag weer. En dan ga ik jullie helemaal vertellen hoe het allemaal is gelukt met het kopen van die taart en mijn zus verrassen. En dan inderdaad wat ik net zei, ze slaapt nog. Nu maar hopen dat ze echt slaapt en niet aan het luisteren is. Ik hoor jullie maandag.

0: Flashmobsekant hoor.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
6: Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert.
7: Den Haag.
6: En we starten met Alex Warren, Passenger, hier op...

0: Ja, Kensington Living For hier op Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert naar Haags Bakkie. Ja, daar luister je naar. Tot 10 uur ben ik bij je. Of tot 12 uur ben ik bij je. Elke dag natuurlijk tussen 10 en 12. En ik heb allemaal leuke mensen uit Den Haag op de koffie of op de thee. En deze ochtend begin ik met Johan. Goedemorgen. Ja, als je de microfoon ietsje nog naar je toe wil halen. Ja, perfect. Dan horen we je net wat beter. Ja, en jij bent echt een van de leukste gasten. Want jij hebt gewoon wat lekkers mee, hè?
1: Ja, klopt. Ik was wat vroeger. Ongebruikelijk, maar waar. Dus ik heb wat lekkers in het.
0: Oh, nou, dan gaan we zo kijken. Dan moet ik natuurlijk een bakje zetten. Heb je al een bakje op deze ochtend?
1: Ja, dat wel.
0: Ja?
1: Ik lust nog wel een tweede.
0: Ja? Ja, en jij bent van de sterke koffie, want je zei doe maar een kleintje, dus een espresso.
1: Espresso is je lekker, ja.
0: Ja, begin je elke ochtend met een kopje koffie?
1: Het liefste wel, ja. Ja? Het liefste een espressotje, maar beginnen doe ik met een glaasje water en een lekkere yoghurt met wat granola en noem het allemaal maar op, fruit.
0: Zo, een gezonde meneer heb ik hier zitten.
1: Opstaan, ja.
0: Ja, ja, ja. Hé, en jij bent van de Schone Coöperatie. We gaan daar strakjes uitgebreid over vertellen. Of tenminste over praten. Maar vertel, wat brengt jou, of tenminste, je bent nu in het centrum. Ben je vaak in het centrum of ben je vooral in andere plekken van de stad?
1: Nou, ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn leven hier gewerkt in het centrum. Ik heb hier lang gewerkt. In de retail, in de mode.
0: Die winkel bestaat niet meer, denk ik, hè?
1: Ja, bestaat nog wel.
0: Oh, echt? Zo, ik kom er nooit meer. Vroeger kwam ik er wel eens, maar...
1: Alleen op de Prinsenstraat en op de Frederiksstraat.
0: Ah, ja.
1: Maar gewoon nog bij de eigenaar. Voorheen was het wel iets, een iets andere insteek.
0: Ja, toch?
1: Is. Ja. Maar ik heb daar jarenlang gewerkt. En ook voor mezelf in de Papenstraat nog een winkel gedaan. Dus ja, ik ben bekend met het centrum. En we zitten ook in de Zeestraat nu met het kantoor.
0: Oh, dus we zijn bijna buren. Nou, het is ietsje verder, maar ja, Zeestraat. Ah, leuk zeg.
1: Ja.
0: Ah, en hoe vervoer je door de stad? Met de auto, fiets, OV?
1: Dat hangt er een beetje af waar de dag me naartoe brengt. Maar over het algemeen fiets ik het liefst naar werk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, vanaf huis naar kantoor, dat is 5 minuutjes fietsen. Lopen doe ik eigenlijk nog liever. Maar ik ben wel een mooi weerloper, dus dan moet het wel een beetje lekker weer zijn.
0: Ja, en dit weekend, hallo. Tenminste, het was natuurlijk vorig weekend was het bloedheet.
1: Ja.
0: En ineens is het omgeslagen tot... Nou, dit is geen mooi weer voor jou, denk ik, of wel?
1: Nee, ja, ik heb er helaas geen invloed op.
0: Of is onder mooi weer... Ik versta onder mooi weer geen regen.
1: Ja, droog.
0: Ja, droog. En voor de rest, kou kan je op kleden,
1: kou,
0: vind ik.
1: Bevolkt, ja,
0: maar regen vind ik echt helemaal niks.
1: Ja, nee, ik ook niet. Ik ben niet veel nat, nee.
0: Hey, ik ga voor jou een espresso zetten.
1: Lekker.
0: Ik ben benieuwd wat er in het tasje zit. Mag ik dat weten al?
1: Ja, je mag zelfs gokken.
0: Is het chocola?
1: Daar heb ik over getwijfeld. Maar ik denk, nou, ik houd bij een carrot cake.
0: Oh, dus ook nog toch een beetje gezond, zeg maar.
1: Ja, een soort van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, strakjes alles over de Schone Coöperatie. Maar ook heb ik live muziek en ik zei net wandelen. Jalan Jalan is wandelen in het Indisch of in het Indonesisch. En dat is dit weekend en daar ga ik het natuurlijk ook over hebben. Ook Jalan Pedis. Ik heb mijn pepertje al om, want vandaag gaat het festival beginnen. En echt superleuk, een Haagse dame... Bibi Breiman, die gaat vandaag presenteren en ze gaat een ode brengen aan een andere Haags, ja, icoon. Een dame, ze leeft niet meer. Ze is, nou, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor overleden. Tante Lien, over wie heb ik het dan?
1: Oh, ja.
0: Weet je het?
1: Ja, hoe heet het programma?
0: Wieteke van Dort.
1: Ja,
0: een ode aan Wieteke van Dort gaat ze brengen. En ze gaat 2 prachtige nummers zingen vanavond op het Jalan Pedis Festival. Dus ook Bibi Breiman strakjes hier in Haags Bakkie. Maar eerst muziek, Haagse muziek, Cat Skills. Maar eerst Nightcrawlers.

0: Ja, gewoon uit Den Haag. Catskills, sober on Norwegian Wood. Hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Johan zit bij mij. En we zitten aan de koffie. En ik natuurlijk altijd aan de thee. Ik lust niet eens koffie, Johan.
2: En het heet een Haags Bakkie.
0: Ja, ja, maar ik vind dat een Haags Bakkie dus ook gewoon thee kan zijn.
2: Eens.
0: Ik ga wel aan de carrot cake. Niet met koffie, maar met thee kan dat ook helemaal prima. Dankjewel dat je dat hebt meegenomen.
2: Gedaan.
0: Lekker gezellig. En we gaan ook gezellig praten over een passie van jou. Want je vertelde net, je zat eerst in de retail. En nu zit je in een andere branche. Vertel, wat doe je en hoe ben je daarbij gekomen?
2: Tja, lang verhaal, levensverhaal. Maar retail inderdaad heel wat jaartjes in rondgebivakkeerd. Altijd hier in de binnenstad bij Bendorf gewerkt. Dat heb ik een jaar of 15 gedaan. Ik heb vervolgens de stap genomen om voor mezelf te beginnen. Die beweging is naar de Papenstraat toen gegaan. En daar heb ik een winkel.
0: En dat was ook retail?
2: Ja, retail, mannenmode, schoenen, sneakers. Eigenlijk een mix van een beetje persoonlijke stijl en trend. Maar dat was een heel leuk winkeltje, heel persoonlijk. Common Kin heette het, we deden ook online. Op een gegeven moment kreeg ik een lichte beroerte in die winkel.
0: Oh, wauw.
2: Terwijl een vriendin Rosa voor mijn neus stond.
0: Hé, maar dit vertel je lachen, maar dat is echt heel heftig.
2: Ja, dat klopt. Toentertijd deed ik er ook een beetje lacherig over toen het net gebeurde. Maar gelukkig.
0: En je bent nog niet zo oud, want hoe oud was je toen?
2: Ja, ik was toen begin 40.
0: Ja, jeetje, wat heftig, joh.
2: Ja. Dus het komt totaal onverwachts. Maar die vriendin van mij, die zei van, joh, je moet naar het ziekenhuis, dit is niet goed. En toen deed ik dus ook een beetje lacherig over van, nee joh, dat is allemaal oké.
0: Ik heb niet goed gegeten, bla bla.
2: Zoiets. Maar mijn rechterkant viel gewoon uit, ik kon niet meer praten. Ik kon mijn arm niet meer bewegen. Dus het was echt een lichte beroerte gelukkig, want hij duurde niet zo lang. Dus ik ben daar met een soort van sisser ben ik er vanaf gekomen.
0: Ja, want als je een beroerte hebt, ik ken meerdere mensen die dat hebben gehad, en die houden daar echt wat aan over. Want als lang het wegvalt, zeg maar, ja, dan kan je misschien niet meer goed lopen of niet meer goed praten. Ja. Of een deel van je gezicht is verlamd. Ja, dit zijn best wel vreselijke dingen. Maar jij bent er. Ja, je hebt niks aan overgehouden.
2: Ja, zijn sommigen het er niet meer misschien. Maar voor mijn gevoel heb ik er niks aan overgehouden.
0: Gelukkig maar. Maar was dat voor jou een wake-up call? Kan ik me voorstellen, als zoiets gebeurt, dat je dan toch gaat denken van, wat ga ik doen met mijn leven?
2: Ja, toen is een beetje de zoektocht naar zingeving gekomen bij mij. Ik ben zoon van een arbeidersgezin. Opgegroeid met een moeder die altijd ging werken in de schoonmaak en een vader die altijd ging werken in de bouw.
0: Niet lullen, maar poetsen.
2: Ja, letterlijk dat. Het waren inderdaad mensen van niet te veel woorden, maar veel daden. Maar ik zag altijd een soort van ongelijkheid. En dat kwam eigenlijk als jong mannetje al. Toen haar directeur met de auto voorkwam rijden met een. Met een presentje tijdens haar verjaardag, vond ik dat een mooi gebaar. En toen zei ik ook tegen mijn moeder van, hoe komt die man toch iedere keer aan die dikke auto's? Want hij reed iedere keer in een andere dikke auto.
0: Oh jee.
2: En toen zei mijn moeder, en dat is me altijd bijgebleven, van het is moeilijk uit te leggen nu op deze leeftijd. Maar sommige dingen zijn gewoon ongelijk verdeeld in de wereld. En dat probeer ik nu anders te doen.
0: Wauw, ja. Want je hebt de Schone Coöperatie ben je begonnen.
2: Klopt, ja.
0: Vertel, wat houdt dat in?
2: Ja, het is wat de naam al zegt. Het is een coöperatieve ondernemingsvorm. Die in Nederland. We zijn wel bekend met coöperaties, maar voornamelijk in de agrarische sector. En dit is de eerste of enige misschien wel nog in de schoonmaaksector. Maar het is een werknemerscoöperatie. Dus wat de structuur betreft zijn de schoonmakers in loondienst van de werknemerscoöperatie. Met alle sociale zekerheden die daarbij van toepassing zijn. Maar naast het feit dat ze in loondienst zijn, zijn ze ook lid van hun coöperatie. En als lid hebben ze inspraak, hebben ze inzage en hebben ze een deel van de winst. Buiten dat bepalen ze ook zelf wie hen bestuurt. Dus zoals het in hiërarchische organisaties gaat, top-down. Ik bedoel, de manager is degene die communiceert naar de vloer. Maar de vloer heeft vaak niet zo heel veel terug te zeggen. Of als de vloer iets vindt, überhaupt een stem om hebben om daar iets van te zeggen of te vinden. Ja, is best lastig in heel veel organisaties waar die top-down mentaliteit al jaren en jaren heerst. Dus wij hebben het omgedraaid. We hebben gezegd van, nou, we gaan bottom-up. Dus we gaan gewoon de uitvraag neerleggen bij de schoonmakers. Als er iets niet goed schoongemaakt wordt, jongens, hoe komt dat? En wat zouden jullie dan anders doen? Of zijn er bepaalde middelen, materialen waarmee jullie graag willen proberen te werken? Te testen? En zo zijn we op probiotisch schoonmaakmiddel terechtgekomen, bijvoorbeeld.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat dan allemaal in de praktijk werkt. Je hebt al een paar voorbeelden gegeven. Maar toch ben ik dan benieuwd naar wat het verschil is voor een bedrijf werken die dan meer inspraak heeft en niet top-down, maar bottom-up, zeg maar, werkt. Zo'n coöperatie. Ik ben wel benieuwd wat dan precies de verschillen zijn. En hoe iedereen reageert. Hoeveel mensen daar al zijn aangesloten bij de coöperatie. En of jullie alleen in Den Haag zitten of inmiddels al in heel Nederland. Dat zometeen naar Lucas en Steve.

0: Davina Michel, My Own World, hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik doe een Haags Bakkie met Johan. Hij is van de Schone Coöperatie. Ja, zeg ik dat goed? Want jij zei het net even anders.
2: Ja, coöperatie.
0: Coöperatie, ja. De klemtoon. De klemtoon is anders.
2: Coöperatie.
0: Ja, want wat is een coöperatie precies? Want je zei net al van, nou ja, vooral in de agrarische sector zie je dat. Schoonmaak nog niet eerder tegengekomen. Dus daarin ben je pionier, zeg maar. maar wat houdt een coöperatie precies in?
2: Ja, een coöperatie is een onderneming die je gezamenlijk
0: Runt?
2: Continueert draaiende hout. Ja.
0: Ja.
2: Dus je werkt samen en je deelt samen. Daar komt het heel plat gezegd in principe op neer.
0: Ja, en dan in de schoonmaakbranche. Je hebt best wel veel schoonmaakbedrijven. En daar werken heel veel mensen. Wat wil je tegen mensen zeggen die nu denken van, nou, dat lijkt mij een mooie branche om te werken. Wat is dan het verschil tussen voor een groot bedrijf werken met grote klanten die misschien wel op hele toffe plekken komen en bij de coöperatie je aansluiten?
2: Ja, ik denk dat het, zoals in de schoonmaaksector, ook in heel veel andere sectoren plaatsvindt, is hoe groter de organisatie wordt, hoe moeilijker die te besturen is. Vergelijken met een olietanker en een speedboot. Dus ja, dan word je al snel als werknemer een soort van nummer. En als nummer heb je ook niet echt een stem. Dus ja, als je niet echt een stem hebt, word je ook niet echt gezien of gehoord. En als dat niet gebeurt, dan raak je al snel gedemotiveerd, denk ik. Ik denk dat dat een logisch gevolg is. Wat wij vooral proberen te doen, is mensen structureel te zien en horen. Dus we gaan wekelijks langs voor een bakje koffie.
0: Vandaar dat je zo'n gastvrije persoon bent met lekker iets meenemen.
2: Dat ook, ja. Nee, maar dus ja, wij besteden echt aandacht aan de mensen. En ik vind het ook vrij logisch in een sector waar de mens in principe het verschil maakt. En iedereen zegt wel, we zetten de mensen centraal. Maar ja, ik ben dan altijd wel benieuwd, hoe dan? Hoe zet je die mens dan centraal? Wat doe je dan voor die mens? Weet je wel? Hoe ga je met ze om? Hoe luister je naar ze? Wat vraag je aan ze? En wat voor structuur zit daarin? Dus ja, wij hebben daar heel goed over nagedacht. En we doen het gewoon echt met elkaar. Dus wat ik in het begin ook al zei, als er operationeel iets speelt, dan kiezen we er graag voor om het vooral te overleggen met de operatie.
0: Hey, en dan ben ik wel benieuwd, want hoe gaat dat dan in de praktijk? Want dat vraag ik me gewoon echt serieus af. Op het moment dat mensen zich hebben aangesloten, zoeken jullie dan opdrachtgevers of doe je dat zelf? Ben je een soort van freelancer die dan is aangesloten? Hoe gaat dat dan?
2: Ja, ik heb in principe gewoon een BV'tje opgetogen. En dat is een adviesmanagementbureau. En dat adviesmanagementbureau heeft een overeenkomst met de coöperatie afgesloten.
0: Mm-hmm.
2: En in die overeenkomst is ook duidelijk bepaald wat de rollen zijn van de schoonmakers.
0: Mm-hmm.
2: En wat de rol is van het bestuur. Nou, het bestuur wordt vanuit het adviesmanagementbureau geleverd middels een overeenkomst. Daar betalen de leden voor vanuit de werknemerscoöperatie. En de beide rollen worden daardoor ingevuld met verantwoordelijkheid en proactiviteit. Je moet elkaar niet continu hoeven vertellen wat je moet doen. Dat moet op basis van vertrouwen gaan. Dat is een beetje het beginsel. Dus we hebben beide een rol. We vullen onze rol in. Twee keer per jaar hebben we een ALV, een algemene ledenvergadering, waarin de schoonmakers aansluiten aan tafel. Daar krijgen ze alle cijfers te zien. Daar krijgen ze in principe te zien wat heeft het bestuur allemaal gedaan afgelopen tijd.
0: Ah, dus je weet als werknemer ook gewoon, werknemer. Noem je het werknemers dan?
2: Ja,
0: vertel.
2: Nou, leden.
0: Oh, leden. Ja.
2: Zijn officieel lid van hun coöperatie.
0: Ja, maar als lid heb je dus alle inzage. Je weet gewoon precies waar het geld naartoe gaat en wat er dan ook bij jou terechtkomt.
2: Volledig transparant. Ja, dat is denk ik wel de basis om samen te werken.
0: Ja.
2: Dus als je elkaar wil vertrouwen, dan moet je ook, plat gezegd, met de billen bloot.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Hoe ben je hierop gekomen? Want ik, ja, je hebt net wel verteld hoe dat dan jouw inspiratie... dat je nou ja, zag dat de grote baas zeg maar, van je moeder dan altijd langskwam in die dikke auto's. Ja. En dat je moeder zei, ja, dat, zo is het leven nou eenmaal. Het is gewoon oneerlijk verdeeld. Dus ja, dat is dan je inspiratie. Maar hoe ben je hier echt dan op gekomen om het in deze vorm te doen?
2: Ja, ik heb een best wel analytische geest, om het maar zo te noemen. Ik analyseer dingen graag dood. Dus na die lichte beroerte waar ik het ook over heb gehad, ben ik in de schoonmaak terechtgekomen via mijn oom. Die zit al zijn hele leven in de schoonmaak. En ik heb tegen hem gezegd van, joh, kom maar heel wat jaartjes moe thuis, maar vooral moe tussen mijn oren. Ik wil wel eens fysiek moe thuiskomen en lekker in slaap vallen 's avonds. Dus hij heeft me op een zorginstelling gezet in Monster. Mm-hmm. En daar hadden ze een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. En daar kwam een 3.1 als cijfer uit voort. Dus men stond daar op het punt
0: van rijn. Van 1 tot 10 of van 1 tot 5?
2: Van 1 tot 10.
0: Oh, wauw, dan is het 3.1 echt gewoon zwaar, zwaar onvoldoende.
2: Ja, dus het werk werd daar gewoon gedaan met water en een beetje microvezel. En het, ja, op een zorginstelling heb je iets andere vervuiling en verstoringen dan, ja, in een kantoorgebouw. Dus met water en microvezel kregen ze het gewoon niet goed schoon. Plus er waren nog wat andere probleempjes. Maar hij heeft me daar neergezet. Bleu, hè, want ik kwam vanuit de mode. Ik zat in de modeshows in Parijs en Milaan. Noem het allemaal.
0: Oh, dat was wel wat anders dan ineens.
2: Met mijn poot in de modder, letterlijk.
0: Ja.
2: Natuurlijk. Dus ik heb in 6 maanden tijd heb ik daar samen met een collega alle vloeren gedaan. En daardoor kende ik iedereen na 6 maanden. Alle medewerkers van het schoonmaakbedrijf. Maar ook alle medewerkers.
0: De bewoners.
2: Van de zorginstelling. Ja. En de bewoners, ja, inderdaad. Dus na een maand of 6... was iedereen bekend met die kale man. En kwam de vraag van, ja, maar wie is dat eigenlijk? Nou ja, en toen kwam al snel vanuit hoofdkantoor de vraag om de leiding over te pakken. En de schoonmakers aan te sturen. Maar ja, goed, na enige twijfel kreeg ik zoveel gevoel bij die schoonmakers. In het begin werd ik met de nek aangekeken, want was ik weer de witte man, weet je wel, die alleen maar kwam praten. Maar al snel zagen ze van, hé, deze staat ook gewoon met zijn poot in de modder. Dus vertrouwen kwam al vrij snel bij de mensen. Ja, en toen het vertrouwen kwam, zag je ook de kwaliteit stijgen. De betrokkenheid stijgen. En toen dacht ik van, hé, dit is wel bijzonder. Eerst wantrouwend naar mijn persoon toe. Maar als ik dan laat zien, ik ben te vertrouwen, dan gaan ze door het vuur voor me. En daarmee kan ik dus de kwaliteit beïnvloeden. Nou, en wat,
0: ja, en voor iedereen, niet van het werk aan zich, maar ook de kwaliteit van werkplezier.
2: Ook, ja, iedereen had meer naar zijn zin op de werkplek waar hij aanwezig was. Maar het medewerkerstevredenheidsonderzoek wat het jaar daarna plaatsvond, dat liet ineens een cijfer van 7.8 zien.
0: Wauw, van een 3.1 naar een 7.8.
2: Ja, ja. En toen dacht ik van, oké, maar dit is best wel een makkelijk trucje eigenlijk.
0: Ja, want dat heb je in een jaar bewerkstelligd eigenlijk.
2: Ja, dus als je wilt dat mensen je vertrouwen, dan zul je eerst betrouwbaar moeten zijn.
0: Ja, en ook laten zien wat je waard bent eigenlijk. Ja,
2: dus toch? Dat, ja. Ja. Dus, en daar ben ik nogal van. Ik ben van het doen en niet van het zeggen. Het sloot heel erg aan op mijn persoonlijkheid. En ik zag ook wel heel erg terug waar ik vandaan kwam. Want niet alleen mijn oom werkt in de schoonmaak, mijn moeder werkt in de schoonmaak. De familie aan moederskant die had nogal wat ervaring in het facilitaire hoekje. Het paste. Ik voelde ook echt dat het me paste.
0: Mooi.
2: Ja.
0: En toen, maar ja, je was toch in loondienst. En toen dacht je van, nou ja, misschien kan ik dit wel gaan uitbreiden. Of kan ik het nog meer, nog meer eigen maken, zeg maar.
2: Ja, ik ben kritisch. Ik ben kritisch naar mezelf, maar ook naar mijn omgeving. Dus als ik verbeteringen, kansen, oplossingen zie, ja, dan jeuken mijn vingers. Dan sta ik te popelen om iets toe te voegen of te veranderen of te verbeteren. En dat was dus ook dit keer het geval. Ik had zoiets van, ja, als dit hetgene is, jongens, dan hoe makkelijk is het om een ommezwaai te maken van top-down naar bottom-up? Weet je, betrek de mensen erbij en je krijgt betrokkenheid. Ja, het klinkt heel logisch, maar dat is hoe je het in de praktijk daadwerkelijk tegenkomt.
0: Ik ben benieuwd hoeveel mensen inmiddels lid zijn en waar jullie allemaal werkzaam zijn. Nou ja, jullie kantoor zit in de Zeestraat, dat weet ik dan wel. Ja. Maar verder, ja, dat horen we zo meteen na Martin Garrix hier op Den Haag FM.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Ja, Martin Garrix hier op Den Haag FM. Ja, en mijn volgende gast die is al aangeschoven. Strakjes, ik hoop dat hij... We gaan zijn nummer laten horen. Een nieuw nummer is uit. Maar ja, hij is hier ook live. Dus misschien wil hij ook wel een stukje meerappen. Ik kijk nu even met een schuin oog naar hem. Ga je dat doen? Ik zie al, ja hoor, is goed. Ah, dat is helemaal tof. Dus lekker blijven luisteren. Strakjes Haagse muziek hier live. En ik ga contact zoeken met Bibi Breiman, die al op het Lange Voorhout is. Want vanmiddag opent het Jalan Pedis Festival. Of het Jalan Jalan Festival. Jalan Pedis op het Lange Voorhout. En Jalan Jalan door eigenlijk heel de stad. Maar ik ben dit uur nog lekker aan het kletsen met Johan van de Schone Coöperatie. En ja, het kantoor zit in de Zeestraat. Maar ik ben benieuwd, ja, hoeveel leden hebben jullie? En ja, waar zijn jullie allemaal te vinden?
1: Ja, we hebben in Rotterdam, in Delft en in Den Haag hebben we nu locaties waar we schoonmaken. We hebben een coöperatie specifiek opgericht voor Rotterdam. Hoewel we daar maar één gebouw schoonmaken, maar dat is een...
0: Maar als het een heel groot gebouw is.
1: Dat is het. Maar daar komt het coöperatief ook heel goed tot zijn recht.
0: Ah, mooi.
1: Ja, als want daar werken 14 dames en 1 heer. Werken daar in 1 gebouw. 16 etages. En ja, de coöperatie werkt dan op zijn best. Want als er eentje uitvalt wegens ziekteverzuim of verlofverzuim, dan wordt het heel organisch opgevangen door de andere leden. Die stoppen gewoon een kwartiertje of een half uurtje eerder met hun eigen taak, omdat dat kan. En dan gaan ze gezamenlijk de taak oppakken van degene die er niet is.
0: Ah.
1: Dus dat betekent in principe gewoon geen dubbele uren betalen voor degene die er niet is. Want ja, je moet en die uren betalen voor de afwezige, maar je moet ook de uren betalen voor degene die het opkomt vangen. Oftewel, dat betekent geen extra kosten, betere marge. Dus meer winst voor de leden.
0: Oh, maar dat is super slim. Want eigenlijk, als iedereen lid is en ook deelt in de winst, ja, dan loop je net even iets harder. Want dan denk je, ja, als we iemand van buiten moeten inhuren nu, ja dan gaat dat van mijn salaris af uiteindelijk.
1: Ja, nou ja, ik wil mensen heel graag zelfredzaam zien. Ik kan ze niet zelfredzaam maken, maar ik wil ze wel heel graag zelfredzaam zien. Dus daarom hebben ze ook gewoon zelf de keuze met wat voor middel of materiaal ze willen werken. En ze weten inmiddels ook van ja, als ik een dure stofzuiger wil, die misschien dezelfde zuigkracht heeft als die wat goedkopere, dan dat moeten we zelf betalen. Oftewel, ja, dat gaat wel ten koste van mijn winst, van onze winst.
0: Ja.
1: En ja, dat bewustzijn creëren bij de mensen, dat zorgt ook voor dat stukje zelfredzaamheid. En dat is mooi, weet je wel. Je wilt graag zien dat mensen die... Want het is een heel zelfstandig beroep, hè, schoonmakersvak. Je wordt ergens... Ja, plat gezegd, word je ergens neergezet met een werkwagentje en een stofzuiger. En vervolgens zie je maandenlang of wekenlang zie je geen leidinggevende of ondersteunende...
0: Pas als er klachten komen vanuit het bedrijf, vanuit de opdrachtgever.
1: Juist, en dan komen ze langs en dan wordt alles uit de kast getrokken. Ja, wij willen dat eigenlijk voorkomen. Wij willen zeggen van joh, wees proactief in plaats van reactief. Weet gewoon wat je werkzaamheden zijn, hoe je ze op wilt pakken en met wat je dat wilt doen.
0: Ja, en als je lid bent, dan ben je eigenlijk ook een soort van eigen baas. Je hebt allemaal eigen baasjes.
1: Ja, klopt.
0: Want ja, als de klant niet tevreden is, ja, dan heb je daar zelf last van meteen.
1: Juist, nou ja, je raakt precies de snaar. Hè? Dus hoe zorg je voor betrokkenheid? Ja, dat is door mensen te betrekken, maar ook door ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ja, die verantwoordelijkheid die kunnen ze natuurlijk het beste oppakken als ze zelfredzaam zijn.
0: Dit klinkt eigenlijk bijna ideaal, maar daar zitten vast ook nadelen. Of je bent toch ook je moet tegen iets aangelopen zijn waarvan je denkt, ja, nou, dat had ik dan toch niet zo helemaal bedacht.
1: Ja, nee, nul. Nee.
0: Ja, doei, vertel.
1: Hey, kijk, waar je mee kampt is... Wil je groeien, dan moet je investeren.
0: Ja,
1: daar moet geld voor vrijgemaakt worden. En ja, dan kom je erachter, het is niet te doen om... Want er staat UA achter onze handelsnaam, de Schone Coöperatie Rotterdam UA. En dat betekent uitgezonderd van aansprakelijkheid. Oftewel, als de coöperatie failliet gaat omvalt, dan kunnen ze niet bij de leden thuis aankloppen voor...
0: Nee, je bent niet hoofdelijk aansprakelijk dan.
1: Maar dat betekent ook dat je heel moeilijk een lening rond kan krijgen bij welke bank ook. Al is het een coöperatieve bank.
0: Ja.
1: Dus investeren in groei is dan lastig. Dat moet vanuit ledenkapitaal komen. En dus moet je met de leden om tafel om aan hen uit te leggen van joh, deze investering is nodig. Waarom? Nou, omdat we daar dit mee kunnen doen en dat mee kunnen realiseren. Ja, en dan loop je wel eens tegen blokkades aan dat men denkt van ja, maar dat gaat ten koste van mijn winst. En dat is best wel veel. Ik zie ook niet hoe ik daar over 5 jaar meer winst van maak. Ja, en dan is uitbreiding een soort van wel een trapje hoger, zeg.
0: Ja. Hey, maar je bent inventief. Een investeerder of zo aantrekken, maar die moet dan ook lid worden en dan een deel van de winst krijgen waarschijnlijk. Want anders gaat hij niet investeren.
1: Nee, klopt. En dat wil ik ook niet.
0: Nee.
1: Weet je wel, hebben we het gedaan zonder...
0: Want dan heb je niet die mensen die dus betrokken op de vloer staan. Nee.
1: Ik wil het niet voor het geld alleen maar doen.
0: Nee.
1: Natuurlijk begrijp ik dat geld nodig is om je leven hier een beetje in te kunnen vullen. Het maakt het wat makkelijker voor alles en iedereen. Maar daarom vind ik ook dat iedereen die waarde creëert voor een organisatie eigenlijk ook de waarde moet terugbetaald krijgen, moet voelen. Van wat de winst gaat zijn. Hè? Ik bedoel, wat voor waarde je ook creëert met z'n allen. Die waarde moet wel eerlijk verdeeld worden over iedereen binnen die organisatie. Het kan niet meer zo zijn dat alleen maar een directeur of een paar aandeelhouders alle winst naar zich toe gaan trekken. En degene op de vloer het met een minimum bruto uurloon moeten doen.
0: Ik vroeg het net al van, het klinkt natuurlijk heel mooi. Is dan de schoonmaakbranche juist de perfecte branche om zo'n coöperatie op te richten? Of zou dit ook voor andere branches heel goed en mooi zijn?
1: Ja, schoonmaak is ideaal. Dat vind ik ook hoor. Vanwege de enorme diversiteit. We hebben niet één Nederlands autochtoon persoon rondlopen. Allemaal van andere afkomst. Maar toch weten we het voor elkaar te krijgen om tijdens een algemene ledenvergadering met iedereen te communiceren. Ja, als ik iets zeg en ik word niet begrepen, dan wordt het heel lastig om vertrouwen te voelen. Dus wat er ook gezegd wordt, we moeten elkaar wel kunnen begrijpen. Maar dat doen we middels een tolk, dat doen we middels een vertaalapparaat. Daar hebben we allerlei trucjes, foefjes voor, waardoor we elkaar werkelijk goed verstaan, goed begrijpen en kunnen vertrouwen.
0: Mooi.
1: En alleen je vraag kwijt. Sorry.
0: Ja, of andere. Of dit. Jij hebt natuurlijk in de retail gezeten. Ja. Zou dit voor andere branches ook werken? Of is dit is juist de schoonmaakbranche de beste branche om met een coöperatie te werken?
1: Nou, ik denk dat het een ideale pilot is in die schoonmaaksector. Zo voelt het voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel voelt het nog steeds zo. Het is een enorme pilot waar we.
0: Sinds wanneer ben je begonnen?
1: Januari 2025.
0: Oh, ja. Dus 1,5 jaar.
1: Ja, dus het voelt als een enorme pilot. Maar de resultaten die we zien zijn echt belachelijk ten opzichte van de rest van de sector.
0: Waar ben je het meest trots op?
1: De persoonlijke ontwikkeling die ik zie bij onze leden. Puur doordat ze opkomen dagen voor zichzelf en voor elkaar. Bijvoorbeeld tijdens een ALV. Iets durven zeggen over hun werkzaamheden. Hun mond open durven trekken. Ongeacht of ze nou goed of niet goed Nederlands kunnen spreken. Ze zeggen toch iets. En ze zien ook dat als ze iets zeggen, dat er iets mee gedaan wordt. En dat sterkt hun om de volgende keer met iets meer zelfvertrouwen, iets meer eigenwaarde aan tafel te zitten en iets meer te durven zeggen. En zo groeien wij, denk ik, door alle persoonlijke ontwikkeling als bedrijf, als organisatie ook.
0: Mooi.
1: Daar ben ik heel erg trots op. Maar ook het resultaat wat we ermee creëren. We hebben over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 2,7% ziekteverzuim. In de branche is dat 8-9%.
0: Ja, dus aanzienlijk lager. Mooi. Johan, van de Schone Coöperatie, waar kunnen we informatie vinden als mensen geïnteresseerd zijn of misschien ook wel lid willen worden?
1: Hey, we hebben sowieso een website, schonecoöperatie.nl. Je kunt ons vinden op LinkedIn, bedrijfspagina Schone Coöperatie. Je kunt me mailen, bellen.
0: En op de socials zijn jullie te vinden. Ook met persoonlijke verhalen van de leden.
1: Ja,
0: toch?
1: Absoluut. Ja, zeker. En van de opdrachtgevers. Ik bedoel, we betrekken alles en iedereen. Zeker.
0: Mooi initiatief, Johan. Dank je wel.
1: Dank je wel, Jackie.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
12: Ja, en ik start de tweede uur met The Cook.

0: Ja, de cook, she moves in her own way hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en de volgende gast is alweer aangeschoven. Ginos. Ja, och, ja.
2: Yes.
0: Hallo. Hoe gaat het?
2: Gaat goed.
0: Ja, vertel. Ja, gaat hartstikke goed. De zon begint te schijnen. Jee, vanochtend was het nog een beetje wisselvallig.
2: Ja.
0: Af en toe komt er een buitje, maar dat duurt gelukkig niet lang.
2: Nee.
0: En het is wel ook lekker warm. Hoe is je zomer geweest?
2: Ja, wel heel goed.
0: Ja?
2: Ja, ik... Ik kom net terug van Hongarije. Mijn vrouw is Hongaars en we zijn lekker op vakantie geweest bij familie. Dus ja, eigenlijk wel een hele goede zomer.
0: Oh, klinkt goed. En hoe is het weer daar? Ik denk warmer dan hier, hè?
2: Ja, dat is warmer dan hier, ja.
0: En komt zij van een stad, van een dorp? Waar ben je allemaal geweest?
2: Zij komt echt van een dorp, ja.
0: En is dat dan echt heerlijk dat je denkt... oh, even niet de grote stad Den Haag, maar even rust? En, of mis je dan ook echt dingen van Den Haag?
2: Ja, na een week mis ik het toch wel.
0: Ja, toch? Hey, je hebt al verschillende nummers uitgebracht. Je bent al een keer eerder ook hier geweest.
2: Ja.
0: En dan denk ik, Spiegel, On The Road, De Tijd... Tikt,
2: ja.
0: Hart van IJs. En dan je nieuwste nummer is vorige week is die gereleased.
2: Ja.
0: En dat gaat ook over tijd. Wat heb je met tijd? De tijd tikt, terug in de tijd. Vertel.
2: Ja eigenlijk de afgelopen jaren ben ik wel in een rollercoaster beland eigenlijk voor mezelf. Dus eigenlijk is een stukje tijd wel belangrijk punt in mijn leven, zeg maar.
0: Ja, want waar schrijf je überhaupt je nummers over? Waar hou je inspiratie vandaan?
2: Uit de dagelijkse dingen, over wat ik meemaak of mee heb gemaakt. En ja, daar eigenlijk over.
0: Ja, gewoon wat je meemaakt. Ja, ja. De meeste artiesten hebben dat natuurlijk wel, hè? Hey, en sinds wanneer maak je muziek?
2: Heel lang eigenlijk. Maar ik ben het zelf nu sinds... 2,5 jaar voor mij serieus gaan oppakken solo. Want ik zat eerst in een rapgroep. We zijn nog allemaal vrienden gelukkig met elkaar, maar als rapgroep werkt het niet.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook mensen worden vader of moeder misschien wel. Of je gaat andere dingen doen.
2: Ja.
0: En dan is het een leuke hobby tussen aanhalingstekens. Maar jij hebt daar wel echt heel bewust voor gekozen om solo te gaan en het ook serieus aan te pakken.
2: Ja, klopt.
0: Wat was voor jou die omslag? Dat je dacht, nou, ik wil dit echt doen. Want ja, ik neem aan dat dit niet het enige is wat je doet. Je doet ook andere dingen. Dus...
2: Zeker.
0: Ja, het kost wel tijd als je dit professioneel wil aanpakken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk is muziek voor mij een uitlaatklep. Dus als ik het niet doe, dan krop ik alles op. Dus het is beter om toch naar de studio te gaan. Of alleen, of met vrienden. Ja, dan komt het er gewoon uit. Dus dat past beter gewoon bij mijn gevoelens.
0: Hey, en je zat in een rapgroep. Nu is het niet echt meer standaard rap, vind ik.
2: Nee.
0: Het is meer, meer pop, mainstream, zeg maar.
2: Klopt.
0: Hoe heb je je ontwikkeld als solo-artiest? Want je kwam uit de rap-scene.
2: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
2: Eigenlijk ben ik gewoon eerst een beetje hip-hop gaan maken. En... Ja, met melodieuze melodietjes, zeg maar. Dus rappend zingen. En toen ben ik pop gaan proberen. Want ik kijk op naar een Snelle of een Anton, een Susanne en Freek. Dus ik dacht van, ja, misschien past dat bij mij. Dus toen ben ik dat gewoon gaan uitbouwen in de studio. En toen...
0: Nou, het lichtje.
2: Zo is pop op mijn pad gekomen. En nu ben ik daar gewoon volop mee bezig met pop.
0: Hey, tof. Hey, en heb je al in Den Haag op verschillende podia gestaan? Sta je binnenkort misschien ergens dat we live naar jou kunnen kijken?
2: Op dit moment nog niet. Maar ik heb wel gewoon in het verleden met de rapgroep eigenlijk... ja, heb ik wel opgetreden. En ik, Your Stage ben ik geweest.
0: Ja, tof. Dus. Dat bestaat volgens mij niet meer. Maar, ja,
2: volgens mij wel.
0: Oh, echt? Ja, dan in een andere vorm. Want ja. Mijn dochter heeft daar ook aan meegedaan. En toen heeft ze in de Koninklijke Schouwburg gewoon op het podium gestaan. Echt een jongere talentontwikkelingsproject. Ja, heel tof. En het, ja, het zou zonde zijn als het niet meer is. Maar voor, ja, het is er dus nog steeds.
2: Ja,
0: wat tof.
2: Is het nog wel, ja.
0: Ja.
2: En, maar ze hebben bepaalde periodes dat ze dat doen.
0: Ja, en volgens mij is het nu meer vanuit Musicon.
2: Ja,
0: ja.
2: Klopt. Ja.
0: Ah, tof. Hey, en als je dan mag dromen.
2: Ja.
0: Over, nou, laten we zeggen, je bent nu 2,5 jaar professioneel bezig. Voor jezelf. Nou, over 2,5 jaar, waar sta je dan?
2: Waar sta ik dan? Nou, ik hoop dat ik wat bekender ben in de muziek. Dat ik met verschillende namen heb. Ja, een featuring of een samenwerking. Of achter de schermen of voor de schermen. Dus hopelijk optredens.
0: Ja, en als je aan Den Haag denkt, waar zou je graag op het podium willen staan?
2: Waar zou ik op het podium willen staan? Parkpop.
0: Ja, bestaat helaas niet meer, maar,
2: nee, maar in,
0: zo'n soort die, park, ja.
2: In die trant, zeg maar.
0: Ja, of ik weet niet of je bent geweest of dat je toen op vakantie was, maar in het Zuiderpark, daar had je, hoe heet ze nou? Opposites.
2: Oh ja, ja.
0: Dat was fantastisch. En die hadden allemaal andere hiphopartiesten op het podium staan. Ja, dat is ook Zuiderpark. Malieveld misschien?
2: Ja.
0: Ook. Bevrijdingsfestival?
2: Ja, ja.
0: Ook groot.
2: Ja, is ook mooi, ja.
0: Hé, hey, ik ga dan toch even, ook al ben je nu meer in de pop zien, zeg maar. Maar ik ga toch even terug naar hiphop, een featuring. Dan gaan we kijken naar Den Haag. Moolah B of Frenna?
2: Frenna.
0: Oh, en waarom?
2: En waarom? Ja, die melodieuze ligt mij meer dan het harde straatrap, zeg maar.
0: Ja. Hey, en dan gaan we niet naar de rap, hip-hop, maar dan gaan we naar andere muziek. Ook Haags natuurlijk. Ga je dan voor Son Mieux of Direct?
2: Direct.
0: Ja, en waarom?
2: Ja, ik vind Direct eigenlijk wel veel beter. Ja.
0: Oh!
2: En,
0: laat onze hoofdredacteur dat niet horen. Die is heel erg fan van Son Mieux.
2: Iedereen zijn eigen ding, toch?
0: Ja, maar past meer bij jouw genre.
2: Ja.
0: Ja. Oeh, leuk. Ja, en heb je nog andere muzikale... Nou ja, je noemde er net al een paar natuurlijk. Maar uit Den Haag mensen waarvan je denkt... Oh, die doen het echt goed. Daar kijk ik echt naar op.
2: Ja, niet echt in mijn straatje of zo. Niet qua pop of zo.
0: Hé, hey, en misschien een mooi duet met een dame?
2: Ja, zou misschien ook wel kunnen.
0: Ja, toch? Hey, je hebt vorige week heb je een nieuwe single gereleased. Terug in de tijd. Vertel, waar gaat dat over, het nummer?
2: Ja, het gaat eigenlijk over mijn persoonlijke kwestie. Mijn moeder is overleden. En daar zing ik eigenlijk over. Dat was in mijn vorige liedje ook. Maar eigenlijk heb ik een breder aspect gegeven. Dat iedereen die iemand heeft verloren... Of het nou overleden is, of een relatie is. Dat je gewoon iemand verliest. En ik leg gewoon mijn persoonlijke kwestie uit van mij en mijn moeder.
0: Mooi.
2: En ja, ze zei altijd dat alles goed kwam. Ook haar laatste momenten met mij. Zei ze dat het altijd goed komt. En dat leg ik eigenlijk uit in het liedje.
0: Mooi. Ik kan me voorstellen dat dat ook... Nou ja, je trots.
2: Met mij zei ze dat het altijd goed komt. En dat leg ik eigenlijk uit in het liedje.
0: Mooi. Ik kan me voorstellen dat dat ook, je trots maakt, maar misschien...

0: Wauw, jee!
1: Yes.
0: Ja, geweldig!
2: Den Haag FM en 3 voor 12 Den Haag.
0: Oh, ja, wat geweldig. Ik vind het een hele positieve vibe. Echt ja. Heel mooi.
3: Ja, het heeft een emotionele boodschap, maar ook weer een positieve boodschap.
0: Ja, ik denk dat je moeder echt super trots op je gaat zijn.
3: Denk ik wel, ja.
0: Op je is, ja. En nu met een glimlach zo naar jou kijkt.
3: Zeker.
0: Heel mooi, heel mooi. Hey, ik ben heel benieuwd. Wanneer komt je eerste EP uit? Want je hebt nu, ik denk, 5 nummers gereleased.
3: Ja, klopt.
0: Dat zou al zomaar een EP kunnen zijn, 5 nummers. Ja. Of ben je bezig met een heel album? Vertel, wat zijn je plannen?
3: Ik ben nu gewoon veel muziek aan het maken in de studio. En... ja, misschien in de loop van de tijd dat ik wel wat samen ga stellen. Om misschien als een pakketje naar buiten te brengen. Of het een EP is of een album, dat weet ik nog zo net niet. Maar ik ben wel in die richting aan het toewerken.
0: Ja, mooi. Hey, en ben je dan aan het kijken van, nou ja, als er dan muziek in je opkomt, of een nummer of een tekst of een idee voor een onderwerp, ga je dan schrijven en laat je het zo organisch ontstaan? Of heb je zoiets van, nou, ik wil wel minimaal dit uitbrengen dit jaar, en ga je echt ervoor zitten en de studio in om echt bewust iets te maken?
3: Ja, ik ga wel echt bewust naar de studio om iets te maken. En dat ik wel een doel heb in mijn hoofd hoeveel liedjes ik wil uitbrengen in een jaar. En eigenlijk lig ik gewoon goed op schema voor mezelf.
0: Mooi. Waar ben je het meest trots op tot nu toe?
3: Tot nu toe? Eigenlijk... Het zit eigenlijk allemaal een beetje nieuw voor mij. Maar ik ben wel meer de mediakant aan het opgaan.
0: Dus ja, nu zit je hier weer voor de tweede keer al.
3: Ja, en ik ben laatst ook bij Phoenix geweest en alles. Dus eigenlijk gaat het wel steeds meer rollen eigenlijk.
0: Mooi. Ja. Nou, blijf ons op de hoogte houden. Als er een nieuw nummer uitkomt, ben je weer van harte welkom.

0: Hier natuurlijk in de studio bij Den Haag FM. Hou hem in de gaten. Kunnen mensen je volgen?
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Op alle platformen, Insta, TikTok, Facebook, alles is gewoon Ginos.
0: Ginos.
1: Ja, en je kan me gewoon overal vinden. Op de alle streamingsdiensten kan je me ook vinden.
0: Dat... Ja, en vooral ga hem screen is streamen. Want dat levert meer views op.
1: Ja,
0: en ja. Dus volg hem. Support onze Haagse artiesten Ginos. Dank je wel, hè.
1: Ja, dank je wel dat ik hier mag zijn.
0: Natuurlijk. Wij supporten Haagse artiesten. Ik heb nog een andere artiest. Ook uit de hip-hop scene.
1: Ja?
0: Ook Haags. Jack Faded.
1: Nee.
0: Nee? Nou, ik ga hem draaien. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
2: Okay. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Harry Styles, American Girls. Nou, je moet het toch echt met een Haagse girl doen. Namelijk Chicky, the one and only. En ik presenteer Haags Bakkie. Oh, ik heb weer het applaus. Die had ik van net nog klaarstaan. Want ik had Ginos in de studio die live hier zijn nieuwste nummer heeft gedaan. Maar ik wil gewoon een lekker chill muziekje. Dit muziekje is wel chill. Ja, want ik heb alweer de volgende gast. Floris,
1: hi.
0: Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, jij bent van Pip Radio.
1: Ja.
0: En ja, ik ben benieuwd. Doe je alleen Pip Radio of doe je ook andere dingen bij Pip? Vertel.
1: Nou, ik ben een van de makers bij Pip Radio.
0: Ja.
1: En Pip Radio is eigenlijk in het leven geroepen om, Den Haag zijn eigenlijk een beetje allemaal eilandjes. En Pip noemt zichzelf het cultuurbordeel.
0: Ja.
1: Ze zijn een uitgeverij. Zij hebben aan de basis gestaan ook van de jongens van Goldband. En nu zijn ze heel druk bezig om eigenlijk een soort community te bouwen door middel van Pip Radio voor culturele makers. Waar mensen die muzikaal of gericht op interviewen, en dat is meer mijn straatje, zeg maar. Ik wil eigenlijk jonge mensen op een laagdrempelige manier in contact brengen met kunst en cultuur. Omdat er zoveel te vertellen is. Ja, wij gaan straks in gesprek.
0: Ja, heel tof.
1: Ik denk dat altijd een stukje verdieping ook wat meer begrip aan wat meer bijdraagt aan wat extra begrip voor wat de perceptie van de maker is geweest. En ik moet zeggen, er zijn nu volgens mij plus 50 culturele makers. Dus nu een vaste plek van Pip Radio, ook op het nieuwe terrein van Pip, de Intercity. En het is wel de bedoeling, nu is het nog allemaal opnamebeest, maar het is wel de bedoeling dat we binnen afzienbare tijd ook gewoon kunnen te livestreamen zijn.
0: Ah, oh, wat echt, tof.
1: Ja, er is een opnameketen, als het ware. Maar een hele gestileerde opnameketen.
0: Oh, fantastisch. Wat leuk. En waar komt jouw passie vandaan om dan die verhalen te vertellen? Of nou ja, te laten vertellen?
1: Nou, dat is eigenlijk gekomen vanuit... In corona vond ik gewoon dat er op een hele onsympathieke manier werd omgegaan met door heel veel mensen lieten hun masker zakken hoe ze over kunst en cultuur dachten. En eigenlijk is alles wat er gemaakt wordt, dat bindt ons als Nederlandse samenleving. Dat is cultureel en maatschappelijk relevant. En ik denk dat er heel weinig mensen heel veel tijd over hebben om zich te verdiepen in alles wat er in de stad te doen is. Maar je hoort ook wel eens, ja, ik weet niet wat ik moet doen of er is niet zoveel te doen. En daarom wil ik dus maandelijks een hapklaar minuutje voorzetten van initiatieven of evenementen die ik vet vind. En waarvan ik denk dat ze een extra plekje in de zon verdienen, als het ware, in de culturele zon. Mijn eigen individuele passie is, ja, elk verhaal is er wel eentje extra die verteld mag worden. Elk verhaal is echt uniek. En ik denk dat dat altijd de moeite waard is om op te nemen.
0: Mooi.
1: En te delen.
0: Hey, en wat heb jij zelf met kunst? Want hoe raakt kunst jou? Kan je iets van toen je nog een kleine Floris was herinneren, dat je dacht van, ja, dat had mij toen zo gegrepen en daardoor ben ik me altijd meer in kunst, en welke vorm dan ook, blijven verdiepen of het blijven opzoeken?
1: Ik denk dat dat komt vooral met muziek. En ik denk dat dat voor heel veel mensen is waar hoe ze dicht bij kunst en cultuur komen te staan. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Je kan allerlei andere dingen doen. En het roept ook een hele hoop herinneringen op aan mijn kindertijd. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een gatenkaas als geheugen. Ik weet niet hoe, maar dat is gewoon zo. Maar als ik muziek hoor, dan kan ik bepaalde geuren, kan ik bepaalde herinneringen, die komen dan echt weer tot leven. En zo werkt dat denk ik ook met bepaalde kunstwerken, als je die ziet. Ik had een interview onlangs en die meneer zei... elke keer dat je naar een kunstwerk kijkt, is het ook afhankelijk van je emotionele omstandigheid hoe dat kunstwerk een indruk achterlaat. En ik denk dat mensen daar veel te weinig mee worden geassocieerd, en dat het in onze tijd nu veel te veel gaat om likes, following, geld en invloed. Terwijl ik denk dat het veel dichter bij jezelf zoeken en kijken en beleven van kunst een individuele ontwikkeling ook kan voorbrengen.
0: Hey, vertel, afgelopen jaar, laten we het daar maar ophouden, want ik weet niet hoe lang je al bezig bent met Pip Radio. Ja. Maar afgelopen jaar, welke verhalen hebben jou echt geraakt of staan jou bij die je hebt gemaakt voor Pip Radio?
1: Vorig jaar heb ik een interview gedaan met Nergina Kensani van Leeuwen. En dat ging over een onderwerp waar ik heel weinig van wist. Zij heeft toen een voorstelling gemaakt over interculturele adoptie. En dat heeft me op verschillende vlakken wel echt een heel ander perspectief gegeven over waar hoe mensen kijken naar adoptie. En waarom doen mensen mee aan het adopteren van een kind? Waarom kiezen ze ervoor om een kindje uit Afrika of uit Azië te halen? Terwijl er hier ook heel veel kinderen hulp nodig hebben. En in feite worden er gewoon bedragen betaald om iemand in je gezin te nemen. Met de beste bedoelingen, maar waar komt dat vandaan? En zij had daar zo'n mooi verhaal over. En de voorstelling vond ik ook enorm indrukwekkend. Dat wel echt een verhaal was dat ik echt dat ik mijn hele wereld stond letterlijk op zijn kop. En ook ieder verhaal. Als het eenmaal over passie gaat met mensen in een ruimte, dan voel je de atmosfeer veranderen. Als ze echt over hun passie kunnen vertellen. Want het is heel knap dat iemand dus woorden of een kunstwerk invulling kan laten geven aan een situatie waarin die zich zo voelt. En het ook nog durft te delen met de buitenwereld. Dat is natuurlijk al sowieso 100% winst. Maar ik denk dat dat meer gemotiveerd zou moeten worden. Want ik denk dat er in iedere persoon kunstenaars geldt. En geen enkel verhaal staat op zichzelf. Heeft connotaties met andere mensen. Maar tegelijkertijd is het ook toch heel uniek. En iemand kan daar zijn eigen perceptie aan geven. En dat op een bepaalde manier uiting geven.
0: Mooi. Ik ben helemaal nieuwsgierig. Want is dit allemaal terug te vinden op de streamingsdiensten? En ja, welke zeker. Aflevering is dit dan?
1: Wij gaan aflevering 17 maken van seizoen 2. En het is allemaal terug te vinden op SoundCloud, Spotify.
0: Ja, alle streamingsdiensten. Radio,
1: ja. Het is op heel veel plekken terug te vinden. En ga er lekker naar luisteren.
0: Ja.
1: Het is nog een paar weken vakantie. Voor een stukje culturele verdieping kan je best tijd maken, denk ik.
0: Ja, tof man. Nou, ik ga even muziek draaien. Even iets
1: even
0: totaal
1: bijkomen.
0: Anders. Ja, en dan zometeen meer over Pip Radio. En over wat Floris nog meer doet in Den Haag. Ja.

0: Ja, Awake Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik ben in gesprek met Floris van onder andere Pip Radio. Ja. Maar je doet meer dan dat natuurlijk. Vertel, wat doe je nog meer?
2: Ja, het programma wat ik maak bij Pip Radio heet De Culturele Alleseter. En ik ben ook betrokken hier bij de Haagse Nachtraad. En zeker nu met het nieuwe coalitieakkoord dat is gesloten, waarin er toch best wel wat een stuk minder geld naar kunst en cultuur gaat, maar ook nachtcultuur, is het nodig dat wij een soort van een waakhondfunctie hebben om te kijken dat de nachtvisie en het afgesproken nachtpak uitgevoerd gaan worden door de gemeente. Want er komen een hele hoop nieuwe wijken bij. En daar moeten toch juist nu moeten daar goede plannen worden gemaakt, dat elke Haagse bewoner veilig thuis kan komen, maar ook veilig uit kan gaan, zeg maar.
0: Oh, wauw. Wat goed dat je daar zo betrokken bij bent.
2: Ja, kijk, het nachtleven in Den Haag is natuurlijk vaak een ondergeschoven kindje. En het verdient ook wel echt een plekje onder de maan in dit geval. Want er is het verbroedert. Er zijn mensen die overdag misschien wat minder goed uit de voeten kunnen of wat minder goed gezien worden, die zich wel heel... Hoe zeg je dat?
0: De nachtvlinders.
2: Ja, de nachtvlinders die zich daar wel heel goed kunnen uiten en daar echt tot hun recht komen. En die verdienen allemaal een plekje in de maan. En de stad wordt alleen maar groter. Dus daar moet ook over nagedacht worden met alle ketenpartners, zoals de HTM, hoe mensen van en naar uitgaanskernen verplaatst worden, maar ook hoe ze veilig thuiskomen.
0: Hey, ik heb laatst... Nou nee, dat is best wel een tijdje terug al. En dat was volgens mij al voordat er... Of dat was toen er nog geen nieuwe burgemeester was. Nachtburgemeester. Ja. Toen was Patrick nog.
2: Ja, een lange termijn gehad.
0: Ja, iets te lang misschien. Maar
2: hij heeft heel veel werk verzet.
0: Ja, zeker, ja. En volgens mij is die nog steeds heel betrokken ook.
2: Zeker.
0: Dus dat is super tof. Maar toen had ik het ook over. En toen, ja, toen heb ik best wel veel reacties gekregen, ook op de app. Want ik was van, ja, vroeger was alles beter. Want ik mis gewoon zoveel dingen.
2: Ja.
0: Dat ik denk, ja, we hadden vroeger natuurlijk North Sea Jazz Festival. Ja, dat is dan weggegaan. Maar dat was een festival wat veel mensen naar de stad trok. Ook zelfs van buiten Nederland. Maar je had ook Heat die Heek gratis gewoon in heel de stad. Koninginnennacht. Ja, nu is het, ik weet niet, hoe heet het? Live I Live. Maar ja.
2: Maar er komen wel weer nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld Prinsjesnacht.
0: Ja, heel goed. Dus overtuig mij. Want wat is er allemaal juist beter geworden? En, want ik denk altijd, oh, er is zoveel weg. Maar welke mooie dingen zijn er juist bijgekomen?
2: Nou, het zorgt ook wel voor verbinding. Want je hebt een aantal clubs, dat is Pip en onder andere ook Laak. Dan heb je Westwood aan de andere kant en dan heb je nog het strand. Ik zal er vast nog een paar vergeten. Maar wat het mooie is dat die, zeker Pip en Laak, die bij elkaar in de buurt zitten, daar is geen concurrentie, maar daar is juist een soort van cohesie dat ze samen dingen willen doen. Er zijn nu nieuwe initiatieven om Prinsjesnacht een extra leven in te blazen, dat ook gewoon een volksfeest wordt. Ik denk dat wij nu als nachtraad en ook voor de nachtburgemeester, dat er een grote taak ligt aan vooral zichtbaar worden. Dus we gaan ook inspraakavonden organiseren waar we thema's gaan behandelen die heel erg aan het hart gaan van zowel ondernemers, maar ook nachtvlinders, maar ook de gemeente. En we moeten vooral heel erg zichtbaar worden, want dan kunnen we ook in kaart brengen waar de behoefte ligt. Nu in de zomer is de behoefte, we zijn geen studentenstad, dus het is ook wel iets anders ingericht dat in de zomer zijn de nachtclubs gewoon dicht. Dan gaan de meeste mensen naar het strand
0: Zwarte Pad,
2: en die vieren daar een feest. Alleen hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen betrokken raken? Dat is sowieso één, door zichtbaar te worden en dat mensen ons weten te vinden. Want dan kunnen we ook in kaart gaan brengen waar de behoeftes liggen. Dus ik denk dat we daar, nu alle verkiezingen achter de rug liggen, dat we daar de aankomende tijd wel heel erg druk mee gaan zijn. En dat we dan vervolgens gaan kijken hoe we samen met al die partners een mooie bruisende nacht gaan creëren.
0: Ja, en over Prinsjesnacht gesproken. Ja. Weet je wat ik echt een geweldig initiatief vond vorig jaar? Ik hoop dat dit jaar er weer is. Want op Prinsjesdag, en dit is dan niet de nacht, maar dit is overdag. Ja. Op Prinsjesdag zijn natuurlijk alle basisschoolkinderen in Den Haag vrij.
2: Ja,
0: ja, en dan de helft volgens mij gaat naar de Efteling. Een deel gaat naar Drievliet. Maar er was in het Zuiderpark vorig jaar was er gewoon een heel festival voor kinderen. Fantastisch.
2: Ja,
0: ja, met de kraaien en nou ja, weet ik veel welke artiesten nog meer. Nou, dat vind ik fantastisch, want Ja, de nacht begint natuurlijk jong, hè? Dat ze al vroeg cultuur meekrijgen ook.
2: Ja, en dat ze daar ook geïnteresseerd in raken. Dus ik vind het sowieso een heel goed initiatief. En misschien, ik denk dat het Zuiderpark op zich nog wel een plekje heeft. Misschien niet voor dit jaar als het er niet is. Misschien als het er wel is, zet hem op, ga zo door.
0: Ik vond het fantastisch.
2: Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je zo'n dag heel erg mooi kan aangrijpen om mensen niet alleen bezig te laten zijn met de kosten en de lasten van het aankomende jaar, maar ook gewoon in contact te kunnen brengen, vooral de jongere generaties die er dan toch vrij zijn, in contact te brengen met kunst en cultuur. Ik denk dat dat een heel goed voornemen is.
0: Nou, je noemde net natuurlijk al een paar plekken, want ik ben tot slot nog eventjes benieuwd naar of je tips hebt voor mensen die nu luisteren en die net zo cynisch als ik zijn. Oude chickie. Van, ja, maar ja, vroeger. Wat zijn nou echt, hoe ziet jouw ideale avond en nacht eruit in Den Haag? Waar begin je met een drankje of met misschien zelfs iets te eten? En waar eindigt je nacht?
2: Nou, ik vind bij mij om de hoek zit de Grote Markt. Dus dat noem ik al het kantoor. Daar ga je gewoon even lekker zitten. Ga je een pilsje drinken voordat je de nacht in gaat. Slenter je door de Oude Mol. Slenter je zo een beetje door de stad. Je kan ook nu bij het Prins Hendrikplein, Schildpaddenplein, daar heb je nu ook Café Kiek en de Zoute Kater zitten. Maar heb je ook nog
0: Zo lekker, Zoute Kater.
2: Welke zitten, weet ik even niet meer.
0: Ja.
2: Maar dan kan je zo weer rechtsomkeert maken, terug de binnenstad in. Dan slenter je. Vanaf september zijn er ook een heleboel nieuwe programmeringen bij de Intercity. Die werken samen met Paard.
0: Ja, heel tof.
2: Maar daarbij doen ze ook hun eigen initiatieven. Kan je culinair genieten. En dan slenter je daarna door naar de Pip. En als de line-up daar misschien niet in je smaak is, dan pak je de fiets en dan rij je door naar Laak. En dan is de cirkel rond om thuis te komen. Hier weer bij de Grote Markt.
0: Ja, jij maakt gewoon een rondje.
2: Ja, waarom niet? Dan pak je even de hele binnenstad. Doe je even je ronde. En dan heb je echt een fantastische avond, maar wel vanaf september. En natuurlijk, als jullie goede ideeën hebben, beste luisteraars, benader ons via Instagram, via onze website. En deel de nacht.
0: Ja, deel de nacht. Mooi. Dankjewel. Ja. En nog een tip. Ja, je hebt er al eentje gegeven voor Pip Radio en dan specifiek jouw programma.
2: Ja, maar zo zijn er. Je hebt de bootjes, je hebt de lokkers. Je hebt zoveel keuze. Er zijn zoveel makers die beluisterd verdienen te worden.
0: Ja. Luister ze allemaal.
2: Scroll er gewoon rustig doorheen. Ja. En werk ze per stuk af. Ja. En er zal zeker wat tussen zitten wat je vet vindt.
0: Ja, heel tof.
2: Alleen om misschien over muziek op de achtergrond tijdens je dagelijkse dingen. En als je zin hebt in een interview, dan is de keuze ook reuze.
0: Ja, Floris, dank je wel. En ja, ik zeg, lieve mensen, we zitten al aan het einde van Haags Bakkie. De tijd vliegt altijd voorbij. Maar ik had ook zulke leuke gasten. Ik ben dit hele weekend toch wel te vinden op het Lange Voorhout. En ja, in heel de binnenstad. Want er is zoveel te doen. Jalan Jalan Festival. Zondag presenteer ik op het Lange Voorhout. En het Pop-up Museum 75 jaar Molukkers in Nederland is ook nog het hele weekend te bezoeken. En daarna sluiten. Dus ja, het is gratis op het Lange Voorhout. Allemaal muziek, cultuur, eten, gezelligheid. Dus ik hoop jullie daar te zien. En anders wens ik jullie sowieso een prachtig mooi weekend. Kijk, de zon begint te schijnen. Daar hou ik van. Lieve mensen, ik spreek jullie maandag weer.

Start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

100% Haags. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten 2 bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog 2 seizoenen van De Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je?
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager argument.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkse plein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager argument.
1: Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkse plein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: appen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolomina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolomina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Apkoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolomina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolomina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolomina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolomina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

fucked up. Waste a bouncer. 40 ouncer. Make it fucked up. Make it

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkseplein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zijn gaan helen. Als ik geen haken nee zou zijn. Ik zou best op welk keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op mijn boeg en

Lekker op wat

Oh, oh, then I'll examine.

0: Dag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolomina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolomina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkse plein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Uur. Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De actiegroep Dolle Mina organiseert in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Den Haag zijn vanavond acties gepland. Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 30 op 31 augustus, hielden de Dolle Mina's voor het eerst een landelijke fietsactie. Dat gebeurde nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude eerder die maand werd vermoord in Amsterdam toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Mike van Duinen houdt zijn conditie op peil bij ADO Den Haag onder 21. Sinds zijn vertrek bij Excelsior zit hij nu zonder club. Hij traint nu al bijna 2 weken mee met de belofte van ADO Den Haag. Hij zegt dat hij blij is dat hij die kans krijgt, omdat hij zo fit een nieuwe club binnen kan komen. Welke club dat zou kunnen zijn, is nog onbekend. De rotonde bij het Soestdijkse plein is de gevaarlijkste plek voor fietsers in de stad. De afgelopen 5 jaar ging het daar ruim 30 keer mis. Landelijk staat de rotonde op plek 6 van de plekken waar de meeste fietsongelukken gebeurden. Het plein heeft geen stoplichten en er is een druk kruispunt in de buurt. En het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer op reis. Dat gebeurt maar zelden. Het doek is te zien in het Japanse Osaka. Er stonden op de eerste dag al flinke rijen voor het museum. Het schilderij is razend populair in Japan. Vanaf begin oktober is het schilderij van Delftenaar Johannes Vermeer weer terug in het Haagse Mauritshuis. Dan het weer. Het is vrij zonnig met nog wel kans op een bui. Het is zo'n 21 graden en de wind waait zwak tot matig. Vanavond zijn er wat meer wolken. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.